0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Thank you, everybody.
1: Has another new song.

Ik stond weer eens tot laat bij de Kat van Nacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en dat zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM. Nu met Danny Daniels.

Ja, het was augustus 1969. En in een weiland in de staat New York vond er van 15 tot en met 18 augustus een festival plaats. Joni Mitchell zou erbij zijn, maar omdat ze de dag erop een ander optreden had, zei ze af. Nou ja, toen ze later zag hoe legendarisch dat festival was geworden, had ze spijt. Ze begon te mijmeren op een gitaar te spelen en ze schreef een liedje over het festival genaamd Woodstock. Ja, ze bracht het in 1970 uit en vrijwel direct daarna werd het gekofferd door Crosby, Stills, Nash en Jong. Ja, en later volgde deze versie van Matthews Southern Comfort. Ja, en deze band werd spontaan opgericht zodat Matthews op tournee kon gaan ter support van zijn nieuwe album Matthews Southern Comfort, nadat hij zijn vorige band Fairport Convention had verlaten. Hè? Het grappige was dat op het moment dat de band toen weer uit elkaar viel, dit nummer in één keer een nummer 1 hit werd in Amerika. Woodstock. In Nederland de 21ste plek in de top 40. En de versie van Crosby, Stills, Nash en Jong die kwam niet verder dan de tipparade.

Ja, dat was allemaal Woodstock. Woodstock 1969. Deze ochtend hoor je meer artiesten van het legendarische festival voorbij komen. Maar niet alleen van de original uit 1969. Want morgen vindt er weer een nieuwe editie plaats van Woodstock Wageningen. Ja, daarom hoor je de komende twee uur ook de originele uitvoeringen van bands waarop Woodstock 2026 een tribute aangegeven wordt. Ja, en morgen Woodstock op zondag. Ja, vanwege de verwachte zeer hoge temperaturen op zaterdag heeft de organisatie gisteren besloten het programma te verplaatsen naar zondag 28 juni. Ja, hoe het er nu uitziet, start Woodstock morgen om 14:00 en zal tot iets voor 22:00 duren. Ja, en helaas, de optredens van Ramshackle die al Supertramp verving, Groover Dors, Stevie Wonder, de Alanis Morissette Tribute Band, de Jack Pills en Good Old Bonnie die Bonnie Raitt zouden doen, vallen helaas af. Het festival wordt om 14:00 afgetrapt door een energieke Dire Straits Tribute Band, maar daar later over meer. Ook heb ik een weerberichtje voor je, maar eerst muziek. Muziek van de originele Woodstock. Ja, laten we dat maar even lekker doen. We beginnen lekker met de Big Brother en de Holding Company. Ja, en wie staat er eigenlijk achter? Dat was Janis Joplin, hè? Summertime, hoe toepasselijk.

Oeh. Ja, dat past wel bij lekker bij deze temperaturen. Een beetje Santana Latin. Ja, die man is toch te herkennen uit duizend, hè, die gitaristen. Oh ja, kom maar vaar in het Nederlands vertaald. Luister hoe het gaat. Luister hoe het gaat. Ja, het klinkt wel, hè? Officieel was het van een Tito Puente. Het nummer verscheen op zijn album El Rey Bravo uit 1962. En toen de Santana dit nummer in 1970 uitbracht, was deze Tito Puente niet echt te spreken dat zijn liedje werd gekofferd door een rockband. Maar nadat hij de eerste royalties ontving, was hij blij dat zij hem als schrijver hadden vermeld. Dus hij leefde nog lang en gelukkig. Daarvoor, ja, we draaien vaak de versie van Billy Stewart. Ook die van Brainbox komt regelmatig langs. Maar deze vergeten we af en toe. Janis Joplin, Big Brother en de Holding Company met Summertime. Afkomstig van het album Cheap Thrills, waar ook Piece of My Heart en Ball and Chain op stond. Hey, Summertime, dat is het zeker hier in Wageningen. Eigenlijk ook in Nederland. Eigenlijk ook in heel Europa, wat is het heet, hè? En laten we eens kijken of de temperaturen een beetje gaan veranderen. Want ik heb hier een weerberichtje voor je. In Wageningen krijgen we vandaag opnieuw een zonnige, warme, tropische dag. Niet zo heet als gisteren. Het wordt rond de 33 graden en het blijft overal droog. De wind is zwak, waardoor het echt als een volle zomerdag aanvoelt. Nou, dat zijn we wel gewend. Of de voorspelde onweersbuien ons vanavond gaan bereiken is nog niet zeker. Maar hou het in de gaten, want als je naar buiten gaat. Want als het gebeurt, dan gebeurt het ook echt heel goed en dan gaat het helemaal los. Maar misschien waait het weer voorbij, hè? Morgen zondag opnieuw veel zon en ongeveer 29 graden. Alleen later op de middag is er een kleine kans op een verdwaalde bui. Maar over het algemeen blijft het droog. Ook de nieuwe week begint lekker zomers met veel zon. Temperaturen tussen de 29 en 31 graden. En later in de week gaat het een stukje naar beneden. Dus dan wordt het weer wat aangenamer. En dan nog even dicht. Vandaag hebben we 16 uur en 44 minuten daglicht. Dat is al een stuk minder dan vorige week, hè? Dus het gaat weer langzaam, gaat weer heel rustig. Kun je lekker naar uitkijken. De donkere dagen van kerst komen er weer aan. Hey, ga je morgen naar Woodstock of überhaupt naar buiten dit weekend? Zorg dat je voldoende water mee hebt. Vergeet je zonnebrand niet. Een parasol of een schaduw maken kan ook prettig zijn. En morgen in het Torpark zijn 2 watertappunten aanwezig en een kleine sproeizone voor verkoeling. Ja, vandaag is ook op de markt verfrissing, want wist je dan nog niet? Heb je het warm tijdens je bezoek aan de markt? Haal dan water bij de watertappunten naast de fontein. Ja, en dan nog even over de markt gesproken. Vanwege de verwachte hitte op zaterdag 27 juni kunnen sommige ondernemers ervoor kiezen om eerder te vertrekken. Dus haal je boodschappen eerder. Trouwens, de markt is sowieso geopend tot maar 3 uur. Ja, het weer. We kunnen er heel lang over blijven praten, hè. Something to talk about.

Ja, Country Joe McDonald en de Fish met I Feel Like I'm Fixing to Die Whack. Ofwel de Vietnam song, hè. Ja, afkomstig van het gelijknamige album uit 1966. Ja, het nummer kwam al uit in 1966, maar deze live versie van Woodstock blijft toch de beste versie, hè. Is ook te vinden op de soundtrack van Woodstock, hè. In 1970 werd het in Nederland een hit en bereikte de 19e plek in de top 40. Ja, en Country Joe, hij is niet meer. Hij overleed op 7 maart van dit jaar op 84-jarige leeftijd. Daarvoor, ja, die draait niet vaak op de radio, hè. Bonnie Raitt met Something to Talk About. Het nummer is recenter dan je denkt, 1991, maar helaas geen groot hit in Nederland. Kwam niet verder dan de tipparade. Ja, en eigenlijk zou de band Good Old Bonnie een tribute geven aan deze zangeres. En helaas is dit optreden gecanceld wegens de hitte. Dus hopelijk krijgen ze volgend jaar te zien of misschien wel eerder dit jaar. Je weet het allemaal nooit. Deze band komt wel voorbij. Niet de echte, maar de band Big Love. Met een tribute aan Fleetwood Mac. Morgenmiddag hoor je ze. Maar eerst de originele Fleetwood Mac.

Weekend Wageningen. Het ultieme zaterdagochtendgevoel op Rijnstreek FM.

Ja, ik had het net al over de recent overleden Country Joe McDonald. Maar de zanger van deze band is ook pas heen gegaan. David Clayton Thomas overleed afgelopen woensdag op 84-jarige leeftijd. Ja, hij begon zijn muzikale loopbaan in de jaren 60 met optredens in gevangenissen. En hij verhuisde toen naar New York, sloot zich aan bij Blood, Sweat and Tears. En ja, toen werd het echt wel een succes. De band die door de jaren heen 8 tot 10 leden hadden. Dus het verwisselde een beetje, maar het was altijd heel verleden, het Blood, Sweat and Tears. Maar ze boekten hun grootste successen, waaronder het winnen van 2 Grammy Awards in de jaren 70. Ja. Je hoorde uit 1969, You Made Me So Very Happy. Ja, ik weet niet of ze het op de originele Woodstock hebben gespeeld, maar ze waren er wel echt bij. Daarvoor Fleetwood Mac met door Christine McVie geschreven en gezongen Little Lies. Afkomstig van het geweldige album, hun comebackplaat waar ook Big Love en Everywhere op stond. Tango in the Night uit 1987. Morgenmiddag om 3 uur meer Fleetwood Mac als de band Big Love een tribute brengt aan deze geweldige band. Hey, het is vandaag 27 juni van het jaar 2026. 27 juni is de 178ste dag van het jaar, de 179ste dag in het schrikkeljaar. Hierna volgen nog 187 dagen tot het einde van het jaar. En dat is, ja, het wordt al wat donkerder in de avonden, nog maar 180 dagen tot kerstmis. 27 juni is ook de dag dat in 1909, ja, heel lang geleden, in Etten-Leur vindt de eerste gemotoriseerde vlucht boven Nederland plaats. De piloot is de Franse luchtvaartpionier Charles de Lambert. In 1962 de oprichting van de Nederlandse profvoetbalclub Roda JC. Limburg, hè? Kerkrade. De club kwam voort uit een fusie tussen Rabbit JC en Roda Sport. In 1984, gastland Frankrijk, wint in Parijs het EK voetbal door Spanje in de finale met 2-0 te verslaan. Ja, en 27 juni is ook een beetje de tijd van de datum van het afscheid. Ja. In 1999, Willem Duis neemt afscheid als presentator van de AVRO. In 2007, de Britse premier Tony Blair legt na 10 jaar zijn ambt neer. En in 2009, de Nederlandse popgroep Creship geeft haar afscheidsconcert. In 2014 de allerlaatste uitzending van het School TV Weekjournaal. Ja, ik weet het nog van vroeger. Een Nederlandse actualiteitenrubriek speciaal voor scholieren van de basisschool. En dat heeft best wel lang gelopen, want ik weet nog dat ik in de jaren 80 keken we dat mijn school ook altijd. School TV Weekjournaal, wauw. Dat was toen nog met Erik van Muiswinkel. Hey, en op 27 juni 1957 werd in Amerika, ja, dat ligt in Limburg, Jack Poels geboren. Ja, deze zanger en gitarist kennen we natuurlijk het beste van deze band.

Ja, wat is dat toch een heerlijk nummer. En helemaal met dit weertje, toch? En hij heeft helemaal niks met Woodstock te maken, hè? Maar eergisteren is hij 70 jaar geworden. Kun je toch niet voorstellen? 70 jaar, Chris Isaak. Die pretty boy uit de 90s. Die hoorde, wat mij betreft, een van de mooiste love songs aller tijden. Wicked Game. Terug te vinden op zijn album Heart-Shaped World. En daarvoor hoorde je Jack Poels. Hij is vandaag jarig. 69 jaar zijn geworden. Je hoorde hem met rauwe hersen, met het nummer Rauwe Hersen. Even kijken, 1993 alweer, ja. Verder naar Woodstock Wageningen. Want ja, dit is iets waar ik heel veel zin in heb. Morgen om 5 uur betreedt de band Zwarte Zaterdag het podium. En zij doen deze band.

Ja, ik draai ze niet vaak, hè. Grupo Sportivo moet ik eigenlijk gewoon vaker doen. En zo'n leuke band. Je hoorde uit 1978 Hey Girl, afkomstig van een album Back to 78 uit 78. Hierna scoort ze nog een grote rit met Disco Really Make It. Hun klaagzang over hoe populair disco is en de rock een beetje weggeduwd. En daar had ze ook wel een beetje gelijk in, want toen werd het daarna wel een beetje stil rond de band, tenminste in de hitlijsten. Ja, en waarom draai ik nu Grupo Sportivo? Morgen om 8 uur is er een tribute band te zien van deze legendarische band door een stel legendarische Woodstock veteranen, moet ik wel zeggen. Eens kijken, zanger Jan Adema, ondersteund door Judith en Carrie. Martien van Assendonk op drums, Martin de Ruiter op bas, toetsen door Robert van der Sluis en Joep van der Meer op gitaar. Ja, Johan Gijsman vervangt de geblesseerde Hanneke Kolkman op saxofoon en zij treden allemaal op onder de naam Ten Mistakes. Ja, ik ben hier heel benieuwd en die wil ik zeker zien. 8 uur morgenavond in Wageningen in het Torpark. Daarvoor, ja, Black Sabbath. Je hoorde hun enige echte bekendste hit eigenlijk. Paranoid. Wordt vaak beschouwd als een van de beste heavy metal nummers aller tijden. Maar aan de andere kant is hij toch wel heel mainstream, hè? Ja, eens kijken in thuisland, de Verenigd Koninkrijk, 4e positie in de UK Single Charts. In de Verenigde Staten de 61ste positie in de Billboard Hot 100. En in Duitsland nummer 1 in de Duitse Musicmarkt Top 100. Ja. En in Nederland 2e plek in de Nederlandse Top 40. Ja, het nummer is zo populair dat ze het nummer zelfs voor de koningin hebben gespeeld. Weet je nog? Het gouden jubileum van Queen Elizabeth 2002. Ozzy Osbourne en Tony Iommi samen met andere muzikanten in de tuin van de Royal Palace. En ze zongen gewoon voor de koningin Paranoid. Ja, Ozzy, hij zong het tot zijn dood, hè. De allerlaatste live uitvoering van Paranoid met Ozzy Osbourne aan de zanger was op zijn afscheidsconcert 5 juli 2025 als afsluiter. Laatste wat hij zong, 17 dagen later overleed hij. Wauw, Ozzy Osbourne, wat een held, hè. Morgen veel muziek van Black Sabbath, want om 5 uur betreedt de band Zwarte Zaterdag het podium. Ook zo'n band waar ik heel erg naar uitkijk. Hey, we hebben wat tijd over. Maar we gaan eruit met een nummer. Een nummer wat eigenlijk iedere Woodstock Wageningen voorbij komt. Eigenlijk dan als afsluiter. Maar we vergeten even dat de origineel, Joe Cocker, ook op Woodstock heeft gespeeld. Hij vond het nummer van de Beatles. Gezongen door Ringo Starr. En hij dacht, ik kan dat beter. En wat mij betreft, de beste cover aller tijden. Joe Cocker, with a little help from my friends. Tot aan de klok van 11 uur met meer heerlijke muziek, meer Woodstock Wageningen en meer Woodstock 1969.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM. Nu met Danny Daniels.

Ja, ik heb vanaf de eerste keer dat ik dit nummer hoorde nog steeds het vermoeden dat er ergens een tape is waar Mark Knopfler nog een minuut of 20 doorging met spelen. Volgens mij op een gegeven moment was de producer klaar mee. Fade him out en Mark Knopfler ging nog even een tijdje door. Tot de dag van vandaag nog steeds niet gevonden, die tape. Dire Straits met een debuutsingle van het gelijknamige album Dire Straits uit 1978, Sultans of Swing. Yeah. Een jaar later kwam het nummer Lady Wider binnen in de top 40. Wat eigenlijk precies hetzelfde klonk als Sultans of Swing. Ken je nog? Lady Wider. Yeah. Na wat singles en de tipparade braken ze in de jaren 80 pas echt door met nummers als Money for Nothing, Private Investigations en natuurlijk Walk of Life. En morgen op Woodstock Wageningen meer muziek van Dire Straits. Om 2 uur openen studenten van het Bos- en Natuurbeheer het festival. Normaal gaan ze door het leven als de band de Bosbouwband. Speciaal voor Woodstock heet ze vandaag Bosbouwband. Again. Geïnspireerd op het Dire Straits nummer Southbound Again. Leuk, hè? Hé, hey, dat is een andere melodietje die ik normaal bekend gewend ben, maar dat past toch wel een beetje bij dit weer, hè? Ja, morgen Woodstock Wageningen op zondag. Vanwege de verwachte zeer hoge temperaturen heeft de organisatie gisteren besloten het programma te verplaatsen naar morgen 28 juni. Ja, hoe het er nu uitziet start Woodstock morgen om 2 uur en zal het tot 10 uur duren. De optredens van Ramshackle, die al Supertramp verving, Groover, die Steve Wonder zou doen, de Alanis Morissette Tribute Band en Good Old Bonnie, die Bonnie Raitt zouden doen, vallen helaas af en het festival wordt om 2 uur afgetrapt, dus door Bosbound Again. We nemen het programma even verder door. Om 2 uur dus de Bosbound Again. Om 3 uur Big Love, die gaan Fleetwood Mac doen. Billie Eilish, die komt om 4 uur. Die doen Belly Eveless, doet Das Belly Eilish. Zo is het, ja, om 4 uur. Om 5 uur Black Sabbath door Zwarte Zaterdag. 6 uur, oh, dat wordt lekker. Rage Against the Machine door Ripple Effect. Daarna doen we het weer wat lekker rustig. Terug naar de jaren 80 en 90 met Simply Red door de Simply Be Red Band. Om 8 uur Grupo Sportivo door 10 Mistakes. En dan wordt afgesloten om 9 uur met Starfish. En die doet Coldplay, ja. 9 tot, denk tot 10 uur is het festival dan een beetje afgelopen. Dan kom with a little help from my friends. Ja, en dan nog wat tips van de organisatie. Zorg dat je voldoende water mee hebt. Vergeet je zonnebrand niet. Een parasol of een andere schaduwmaker kan prettig zijn. In het dorppark zijn 2 waterpunten aanwezig. Ook is er een kleine sproeizone voor verkoeling. Ja, lekker net als vroeger met waterspelen. Lekker hot fun in the summertime. Hier zijn Sly en de Family Stone.

Ja, twee mensen die op de originele Woodstock te zien waren. Van het album Living the Blues, het derde studioalbum van de band, hoorde je Kenneth Heath met Going Up the Country. Een nummer wat eigenlijk onlosmakelijk is verbonden aan die Woodstock film en de soundtrack uiteraard. Hè? Helaas, alle oorspronkelijke bandleden zijn inmiddels overleden, maar de band bestaat nog steeds en treden regelmatig op. Vorig jaar trouwens werd Kenneth Heath nog gedaan op Woodstock Wageningen. Daarvoor Sly and Family Stone met Hot Fun in the Summertime. Ja, ik hoor sommigen al zeggen, nou haal die film maar weg, maar laten we eerlijk zijn, over een maand klagen we weer allemaal dat het regent en de zon niet schijnt en dat de zomer zo waardeloos is. Hot Fun in the Summertime werd uitgebracht vlak voor het spraakmakende optreden op Woodstock, wat hun fanbase in één keer enorm uitbreidde. Het nummer bereikte de tweede plek in de Amerikaanse Billboard Hot 100 singles hitlijst en werd van de eerste plaats gehouden door I Can't Get Next to You van The Temptations. Ja, een weerberichtje komt eraan. In Wageningen krijg je vandaag opnieuw een zonnige, warme, tropische zaterdag. Niet zo heet als gisteren. Het wordt rond de 33 graden en het blijft overal droog. De wind is zwak, waardoor het een echte zomerse, volle zomerse dag vooraf voelt. Ja, over die voorspelde onweersbuien die ons vanavond gaan bereiken, dat is nog niet helemaal zeker of het allemaal in Wageningen komt. Ik zat net nog even op internet te zoeken, maar het kan gebeuren. Maar hou er rekening mee, want als het losgaat, dan gaat het ook heel goed los. Morgen, zondag, opnieuw veel zon en ongeveer 29 graden. Alleen later op de middag is er kans op een kleine bui. Maar ook later op de avond, nacht, het kan ook gaan onweren. Het is allemaal nog niet zeker. Leuk hè, zo. Vroeger wist je gewoon zeker. Dan had je gewoon een weerbericht en dan wist je gewoon zeker wat er ging gebeuren. Maar tegenwoordig, het kan onweren. Het kan onweren en het kan nog heel lekker droog blijven. De nieuwe week begint gelukkig wel lekker zomers. Veel zon, temperaturen tussen de 29 en 31 graden. Later in de week wordt het allemaal wat minder warm. En dan is het gewoon lekker aangenaam. 22 tot en met 25 graden. En dan is het gewoon lekker juni weer. En dan nog even dit. Vandaag hebben we 16 uur en 44 minuten daglicht. Nou, dat is al iets minder dan vorige week. Maar nog een lange weg te gaan. Dat we weer eigenlijk in het donker van huis gaan en in het donker weer teruggaan. Hey, ik zei net al, ga je naar Woodstock of überhaupt naar buiten dit weekend, neem water mee, drink veel, smeer je in en neem een parasol of iets in die trant mee. In een tolpark staan morgen wat waterdrinkpunten en ook op de markt is er verfrissing. Heb je het warm tijdens een bezoek aan de markt? Haal dan een water bij het watertappunt naast de fontein. En over de markt gesproken, vanwege de verwachte hitte op zaterdag 27 juni kunnen sommige ondernemers ervoor kiezen om eerder te vertrekken. De markt is in ieder geval geopend tot 3 uur vanmiddag. We'll be right back.

0: people, people do. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And I'm a beautiful person.
1: Ja, ook voor deze Melanie was Woodstock 1969 haar grote doorbraak. Dit was haar eerste grote hit van Melanie Stavka hier in Nederland. Beautiful People. Ja, een half jaar later scoorde ze haar eerste nummer 1 hit. En dat was samen met de Edwin Hawkins Singers. Ken je die nog? Lay Down. Die was heerlijk. Melanie, ze is niet meer onder ons. Overleed in januari 2024 op 76-jarige leeftijd. Maar we moeten Melanie eigenlijk wel heel dankbaar zijn voor iets wat er in 1970 gebeurde. Want in 1970 moest ze een in Nederland gepland optreden wegens ziekte afzeggen. Nou, de organisatie van het evenement zag zich gedrongen om een alternatief te verzinnen. Dus er werd een popfestival georganiseerd in Geleen. En later bleek dat de eerste editie geweest te zijn van Pinkpop. Ja, leuk hè? Omdat Melanie één keer ziek was geweest, gaan we nu al 56 jaar naar Pinkpop. En daarvoor, wat draaide je ervoor? Ja, draaide je nou Coldplay, Danny? Ja, ik draaide Coldplay. Maar waarom draai je Coldplay? Nou, morgen om 9 uur sluit de band Starfish Plays Coldplay het festival af. En hoewel deze formatie speciaal voor Woodstock is ontstaan, hebben al deze bandleden een sterke muzikale achtergrond. Laten we eens de band doornemen. Zanger Finn en drummer Daan, nou, die zijn al ervaren Woodstockers. Gitaristen Steven en Fabian, die stonden ook al eerder op het podium in het Tolpark. Maar voor bassist Ronald en toetsenist Willem wordt het hun allereerste optreden op het festivalpodium. Ja, tijdens Woodstock 26 kunnen we bezoekers een set verwachten die voelt als een echte festivaltrip. Vol herkenbare hits, meeslepende publieksfavorieten en nummers die je live nog beter tot de recht komen. Bewust blijven de meer DJ-georganiseerde samenwerking van Coldplay buiten de setlist, zodat de kracht van een pure liveband volledig centraal staat. Het doel is helder, een tribute neerzetten waar Coldplay-fans volledig in opgaan en misschien zullen zelfs de twijfelaars verrassen met hoe indrukwekkend en meeslepend deze liveband kan zijn. Nou, ik ben heel benieuwd, want ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet echt een Coldplay-fan, maar ik ben ook geen Muse of Rammstein-fan. En ik heb die tributes gezien afgelopen jaren op Woodstock en die waren geweldig. En dan ga je toch allemaal weer waarderen. En als ik die muzikanten zo zie, komt het met Starfish ook wel helemaal goed. Even kijken, ik heb nog wat tijd over, dus ik gooi deze er nog even lekker doorheen. Niet Melanie, Melanie is klaar.

Ja, ik zit me nou een beetje af te vragen of Jefferson Airplane ooit wel eens eerder gedaan is op Woodstock Wageningen. Ik denk het eigenlijk niet. Ze stonden wel in 1969 op de originele Woodstock Jefferson Airplane. Later gingen ze door het leven als Jefferson Starship. En als Starship scoorden ze in de jaren 80 natuurlijk ook nog wel hits. Hè, met We Build This City en Nothing Gonna Stop Us Now. Dit waren ze vroeger. Grace Slick, ik zit even te kijken. 86, 87 jaar is alweer. Ja, wauw. Hey, morgen Woodstock Wageningen 2026 vanaf 2:00 in het Torkpark. Maar er is allemaal meer te doen hier in Wageningen. We pakken de Wageningen-agenda erbij. Kijken wat er allemaal te doen is. Hier in de stad. We gaan eerst naar thuis Wageningen. Daar is vanaf 1:30 een boekenmarkt. En uiteraard natuurlijk ook het plantenasiel. Morgen bij thuis Wageningen kun je gluren bij de buren met 3 optredens van Malak Banda. Een gypsyband van de studentenvereniging Ceres. Ja, de band is meer dan 60 jaar geleden opgericht door gypsy-studenten. En worden telkens aangevuld en vervangen met nieuwe studenten die samen muziek maken. Ze spelen onder andere accordeon, gitaar, cello, piano, bas en cymbaal. Een waar gypsy-instrument. Nou, ik ben benieuwd. De optredens duren elk 30 minuten en zijn te zien tussen 2:30 en 6:00. Ja, en morgenmiddag meer optredens door de stad in de zomereditie van Gluren bij de Buren. Ja, door heel Wageningen zijn optredens te zien van muziek, theater, spoken words of dance acts in een intieme podiumsetting. Elk optreden duurt 30 minuten. Nou, hiertussen heb je dus genoeg tijd om van de ene tuin naar een huiskamer te hoppen of waar dan ook. Stippel je eigen route uit op de website van acts die jou het meest aanspreken. Dat is allemaal te vinden op www.glurenbijdeburen.nl. www.glurenbijdeburen.nl. Verder dit weekend kun je weer inschrijven voor een rondleiding bij de proeverij bij de Wageningse Wijngaard. Je hoort de verhalen achter de druiven, de tilt en het wijnmaken. En natuurlijk mag er ook geproefd worden. Ben je meer van het bier? Bij de Stadsbrouwerij Wageningen is er opnieuw een rondleiding en proeverij. En wie liever naar buiten gaat, vanmiddag tussen 2:30 en 4:30 is er een uiterwaardwandeling. En door de hele stad kun je nog steeds bomen scannen voor hun verhalen. Verder is er morgenmiddag vanaf 4:00 in Café Het Centrum een optreden van het muzikale ensemble Jong en Oud. Dus genoeg dit weekend. Maar eerst morgenmiddag lekker Woodstock Wageningen.

je zag ze niet in die Woodstock film, maar ze waren toch wel echt op Woodstock 69. Creedence Clearwater Revival, je hoorde Bad Moon Rising. En daarvoor, ja, die was leuk, hè? America's Express van Crosby, Stills & Nash uit 1969. Ja, Graham Nash schreef een lied al toen hij nog bij de Hollies speelde, maar zijn toenmalige bandleden vonden het nummer eigenlijk niet zo commercieel genoeg en wezen het af. Op een gegeven moment was Nash uit de band gestapt en samen met David Crosby en Stephen Stills een nieuw trio had hij gevormd en het nummer kreeg de plek op hun debuutalbum en werd de eerste single die ze uitgebrachten. Ja, 2 weken in de top 40 als hoogste plek 1936. Hoogste plek 36, maar toch wel uitgegroeid tot een klassieker. Hè? Je hoeft niet alle singles te kopen om toch een klassieker te worden. Ik krijg dan een berichtje of ik dan Rammstein of Muse wil draaien. Dat gaat niet gebeuren. Billy Eilish ga ik ook niet doen. Ja, ik heb al Coldplay gedaan, dus dat hangt ook erbij. Dat valt dan ook weer af, hè. Wiki Wiki Wild.

Ja, oorspronkelijk een nummer van het Amerikaanse duo The Valentine Brothers uit 1982. Deze versie had weinig succes. Simply Red had er in de zomer van 1985 wel een succesje mee. Het was tevens hun debuutsingle en meteen de grote doorbraak van de band. En morgen om 7 uur kun je genieten van een energieke tribuut aan Simply Red door de Simply Be Red Band. Ja, deze band, opgericht door gitarist Bob Glasmacher, bestaat uit een hele hechte groep ervaren muzikanten met een gedeelde geschiedenis op het Woodstock podium. Een sterke bezetting, blazers, toetsen, een solide ritmesectie en alles wat een goede Simply Red Band moet hebben. Daarvoor van zijn album Songs in the Key of Life, uiteraard geschreven en geproduceerd door de man hemzelf, Stevie Wonder met I Wish, later gesampled door Will Smith in zijn nummer Wild Wild West. Maar wist je dat de opening van het ABBA-nummer The Name of the Game is geïnspireerd door dit nummer? Nou, ik had het eigenlijk helemaal niet door, dus zullen we even een stukje luisteren? Dat kan nog wel even. Ja, als je het dan versneld afspeelt, dan is het inderdaad The Wild Wild West. Ja. Stevie Wonder, hij inspireerde zoveel mensen, zelfs ABBA. Hè? Ook de band Groover, maar helaas, Groover gaat niet door. Moet de band afvallen en helaas, Groover is afgevallen voor Woodstock. Woodstock 2026, morgen dus hier in het Torpark. Jammer, was wel iets waar ik heel erg naar uitkijk. We gaan even terug naar de originele Woodstock uit 1969. Zometeen met Jimi Hendrix naar de band hier op Rijnstreek 106 FM.

Ja, de afsluiter van de originele Woodstock 1969 Jimi Hendrix Experience. Je hoorde Crosstown Traffic, UK-FM. En daarvoor de band met de mooie The Wait. Ook te zien geweest op Woodstock. Ja, het zit erop voor vandaag. Ook het laatste nummer van vandaag. Jimi Hendrix met Crosstown Traffic. Hey. Morgen dus Woodstock Wageningen. We gaan nog één keer het programma doornemen. Ik doe even de originele artiesten. Dat gaat sneller. Er wordt om... Oh, wacht even. Ik heb hier een verkeerde... Ja, we beginnen om 2:00 met Dire Straits. 3:00 Fleetwood Mac. 4:00 Billie Eilish. 5:00 Black Sabbath. 6:00 Rage Against the Machine. Simply Red om 7:00. 8:00 Grupo Sportivo. En om 9:00 wordt er afgesloten met Coldplay hier in het Torkpark. Ja. Zometeen is Jan-Pieter er weer met de zinderende zaterdag. Treinstreek Café is er natuurlijk ook weer en een meer muziekmiddag van het rijden van Rijnstreek FM. Ja, dan moet ik ook nog even zeggen. Morgen, jazz op zondag vanaf 11 tot 1 uur. Ik heb hier een melodie. Ik heb Jimmy ineens hier op de achtergrond. Ja, van de. Het eerste uur zal Ria Wicht de traditionele jazz uitzenden. Daarna kruipt Wim Wicht om 12:00 achter de microfoon. Om een uur lang moderne jazz te laten horen. Vanaf 1:00 is dan Tom Post terug met het Weekjournaal. Dus weer helemaal up-to-date hier op Rijnstreek FM. Ik heb nog een heel klein stukje Jimi Hendrix als afsluiter. En dan veel plezier met Jan-Pieter en de zinderende zaterdag. Tot volgende week.

0: The wind that cries very. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ja, Bruno Mars in de Sinterende Zaterdag hier op Rijnstreek 106 FM. Een hele goede middag. Ik begon met muziek van Clean Bandit. Samen met Mabel en 24 Karat Golden. Zo staat het er. Ja, echt waar. Zo staat het er. Nou, het lijkt een beetje hier alsof ik radio maak op Bonaire. Curaçao. Aruba. Ja. Je kunt nog steeds zeggen dat je gewoon in Nederland bent. Nee hoor, we zitten gewoon in Wageningen hier vandaag. Even Demi Daniels bedanken. Voor een nieuwe editie. Goedemorgen. Het weekend Wageningen, dat is het. Ik zit nog steeds soms met die oude titel in mijn hoofd. Het is echt... Soms komt in één keer het verkeerde in je hoofd opzetten. Dat is een beetje gek, maar maakt niet zoveel uit. Tot 2 uur vanmiddag ben ik bij je. Met onder meer berichten voor je uit Wageningen. Ik heb het weekend weer berichten rond de klok van 12:30. We doen een streektaalplaat in het 2e uur. En wat heb ik nog meer? De plaat die je ook nog kunt samenvatten... In 1 zin. En ik heb nieuwe Nederlandstalige muziek voor je.
1: Muziek en informatie. Rijnstreek FM.

Het zijn de Chainsmokers samen met Coldplay in de zinderende zaterdag hier op Rijnstreek 106 FM. Daarvoor Robert van Hemert, zandloopster, past enorm bij deze dag. Zinderende zaterdag, muziek voor je onderweg. Zometeen van Beyoncé, Michael Jackson, maar eerst Phil Collins. And Don't Lose My Number.

Ja, het is Michael Jackson. Een track die eigenlijk, wat mij betreft, muzikaal ontzettend goed in elkaar zit. They Don't Care About Us. Zometeen het weekendweerbericht. En ik heb berichten uit Wageningen voor je. Waarin we het gaan hebben over een workshop.

0: Ik heb altijd het gevoel dat het einde van deze track, Texas Hold'em, dat die geïmproviseerd is of zo. Dat ze gewoon de hele plaat al klaar hadden staan. En dachten van, nou ja, we hebben nog 30 seconden over. Doe maar wat. Weet je, we knutselen het laden gewoon lekker aan elkaar. Het lijkt allemaal wel een beetje op elkaar. En dan krijg je dus dit. En eigenlijk schuilt daar wel iets in van dat het gewoon goed is. Beyoncé, die hoorde je, met Texas Hold'em. Ja, heel veel mensen zullen zeggen, Jan-Pieter, heeft dat iets te maken met poker? Ja, dat klopt. Daar kunnen we het nu niet over hebben. Goed, bijna 12:30. Het is zaterdag 27 juni. En volgende week zondag is het tussen 1 en 5. De binnenstad, daar is het decor. De 42e editie van het Leef Festival. Met muziek, zang, dans, beeldende kunst, acrobatiek en allerlei kunstvormen. Het 42e Leef Festival is op de Markt, de Hoogstraat en het Serenplein. Het laagdrempelige culturele festival is gratis toegankelijk voor iedereen die wil genieten van een dag vol creativiteit, inspiratie. Maar dat belangrijkste kenmerk, daar komt-ie, de workshops. Publieksparticipatie, initiatieven van het publiek zelf. Oh, je mag zelf ook meedoen. Nou, dat wordt lachen. Op de website leeffestival.nl, daar lees je veel meer informatie. Ja, en dan is het echt 12:30. Kijken we eventjes naar het weekendweerbericht. Het blijft natuurlijk ontzettend zomers. Met zaterdag een code rood en een temperatuur die rond de 35 graden ligt. Later is er kans op een onweersbui en misschien wel meerdere zware buien. De wind die waait matig uit het zuidoosten. In de nacht naar zondag dan daalt de temperatuur naar 20 graden. Morgen is het aanzienlijk koeler met, ja, ik ga het toch zeggen, met zo'n 31 graden. Er zijn regelmatig buien met soms stevig onweer daarin. En de wind die gaat matig uit het westen waaien. De nieuwe week die brengt koeler weer met temperaturen die rond de 25 graden liggen. Ja, dat vinden we dan in één keer heel fijn. En daarnaast is er regelmatig neerslag en de wind die waait zwak uit het westelijke richting. Nou, dan weten we dat ook weer. Ben je weer helemaal op de hoogte en kun je voorbereiden op een, wat zullen we maar zeggen, iets relaxtere week.
1: Jan-Pieter Hubbels.
0: Goedemiddag.

Misschien een beetje een one-hit wonder deze track van Nico en Vince. Am I Wrong? Want daar hebben we niks meer van de beste heren gehoord. Daarvoor van iemand waarvan je wel een heleboel hoort. Dat is Calvin Harris. Het is allemaal wel een beetje in hetzelfde genre, maar daar is niks mis mee. Hij heeft een nieuwe track gemaakt en deze keer samen met Jazzy. En die is getiteld Satisfy. Nou, past lekker bij de zomer eigenlijk. En lekker niks aan de hand track, die heb je soms ook nodig. Op zaterdagmiddag gewoon lekker op de bank. Je hebt net een soepje genuttigd en dan kun je vrolijk verder met de zaterdagmiddag. En dat doen we dan maar met muziek van NXS. En dit is de nieuwe Sensation.

Salt and Pepper en En Vogue. Wat een gezelligheid. What a man op Rijnstreek in de Zinderende Zaterdag. En daarvoor hoorde je. Ja, oh, wat hoorde je daarvoor ook alweer? Ik ben helemaal teksten soms af en toe kwijt. In Excess en New Sensation. Zometeen in de radioshow. Dat is wel een keertje heel erg leuk. Dan heb ik eigenlijk een plaat waarvan je zou kunnen zeggen dat het een cover is. Je zou kunnen zeggen dat het ook het origineel is. Maar het origineel is eigenlijk van iemand anders. Ja, het is allemaal weer mysterieus. Je gaat er zometeen meer over horen in de plaat die je kunt samenvatten in één zin. Eerst heb ik Alex Warren voor je.

0: Ja, als je een hele hoge koorts hebt, dan kun je raar dromen, hoor. Dat is echt niet te geloven. Maar dit zal vast ergens anders mee te maken hebben. Fever Dream hoorde je van Alex Warren.
1: Rijnstreek FM.
0: Goed, tijd geworden voor de plaat die je kunt samenvatten in één zin. Ik had een... enkele weken of maanden geleden had ik het origineel van de single Hurt. En het origineel was van Nine Inch Nails. Ja, en die was best pittig tijdens de lunch. De track duurde ook bijna 6 minuten. En ja, ik kan me zo voorstellen dat je denkt, ik ben nu nog aan het komen. Maar er is een cover gemaakt in 2002 door Johnny Cash. De track heet nog steeds Hurt en er is nog steeds een rauwe reflectie op spijt, ouder worden en sterfelijkheid. Ik ga het helemaal voor je draaien. Johnny Cash in de Zinderende Zaterdag op Rijnstreek en Hurt.

0: Away.
1: Ja, de zanger van Nine Inch Nails, van wie het origineel natuurlijk is, van deze track Hurt, die zei op een gegeven moment van ja, deze versie van Johnny Cash is zo anders, dat ik bijna niet meer kan zeggen dat het een cover is, want ja, misschien zijn het gewoon wel twee losse platen, maar die twee losse platen hebben allebei wel dezelfde titel, daar is niks mis mee. Dus je hebt een goede versie of een versie van Nine Inch Nails getiteld Hurt. En je hebt deze versie van Johnny Cash en die is natuurlijk ook getiteld Hurt. Goed, nou, hoop vooral weer. Als je nou denkt van, Jan-Pieter, ik heb een keer een suggestie voor de plaat die je kunt samenvatten in één zin. En dat mag best heel moeilijk zijn, hebben we geen probleem mee. Maak er ruimte voor in deze zinderende zaterdag.
2: And now for something completely different.

Nieuwe Nederlandstalige muziek van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nou, die beleven we allemaal de afgelopen weken. En het zal vannacht niet anders zijn. Zometeen landelijke nieuws van 1 uur. En we laten terug met deel 2 van De Zinderende Zaterdag.

0: Streek FM. Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
3: Lijnstreek FM.
4: Zinderende zaterdag met Jan-Pieter Ubels.

0: Ja, en ze heeft weer een nummer 1 hit. Dit is Shakira samen met Burna Boy. En Die Die. Heeft natuurlijk alles te maken met het World Cup 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Maar op een of andere manier bereikt hier alleen maar de dingen die in de Verenigde Staten komen. Heel gek. Maar er zijn misschien niet zoveel speelsteden in Canada en Mexico. Ik geloof dat Nederland die moet de komende wedstrijd in Mexico spelen. Monterrey? Kijk hier even rond. Niemand? Oké. Okay. Nee, het maakt verder niet zoveel uit. Ja, ik moet eerlijk bekennen dat het hele WK... Het zit niet helemaal in mijn systeem, maar dat heeft ook met tijden te maken. En ja, ik moet aan het werk en het is veel te warm. En ja, om daar ook nog druk over te maken. Ja, je hoort me nu al zucht, hè? Dat begrijp je. Goed, tweede uur begon ik met muziek van Camila Cabello. Samen met Ed Sheeran en Bam Bam. Straks in de radioshow, dat is wel leuk. Dan heb ik bericht uit Wageningen voor je. En we hebben ook nog een streektaaltrack, die ga ik doen. En zometeen, dan heb ik twee platen achter elkaar... die misschien op het eerste gezicht helemaal niks met elkaar te maken hebben. Maar ga zometeen maar eens luisteren en dan ontdek je misschien iets.
1: Rijnstreek FM. Muziek en nieuws voor Wageningen.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Heb je het gehoord? het ene is in het Nederlands en het andere is in het Engels. Het laatste is ook nog ouder. 2004, deze single van Jamelia en Superstar. En die single die ik daarvoor draaide, Idali, samen met Ronnie Flex en Frenna en Popular. Het lijkt enorm veel op elkaar. Het is ook bijna hetzelfde. Alleen het taalverschil dus. Het ene is Engels en het andere is Nederlands. Het was het blokje van 3 van deze week. Die je nooit weet op welk tijdstip die komt. Ook in dat blokje hoorde je dus Rudimental samen met Jess Glynne, Macklemore en Dan Kaplan op de single These Days. Ja, soms. Weet je wanneer ik dit ontdekte? Was een keer op een late avond was ik aan het luisteren. Radio aan het luisteren. En toen hoorde ik dus die single van Idali, Ronnie Flex en Frenna. En ik dacht van, wat komt dit herkenbaar voor? Moest even op zoek, maar ik heb het gevonden. De zinderende zaterdag nu met Eagle Eye Cherry en Safe Tonight.

0: ABBA met een plaat die op wat mij betreft nooit eindigt. Dat kun je beter zeggen. The Day Before You Came. En daar weer voor had ik... kom ik weer aan. Iglo Cherry en Safe Tonight. Ja, ik moet dat beter onthouden. Het staat hier op een blaadje ergens. En het lijkt nu net of het blaadje of die een meter, 10 meter ver lag. Maar het ligt over mijn neus. Dus beter mijn ogen gebruiken. Goed, tijd voor de berichten. Zaterdag, het is 27 juni en het Wagenings Muziekfestival Woodstock gaat dit weekend door op zondag. Dat wist je misschien al. En heb je hier natuurlijk ook wel meer gehoord op Rijnstreek FM. En de organisatie heeft besloten het Grapenfestival in het Torkpark te verplaatsen naar zondag vanwege de aanhoudende hitte en het verlengde hittealarm. Het festival zal morgen rond 2:30 beginnen en duren tot ongeveer 22:00 s'avonds. En daarmee wordt het programma dan ook iets korter dan oorspronkelijk gepland. Er blijven volgens de organisatie nog altijd 8 bands op het programma staan. Al vallen door de verplaatsing wel enkele acts af. En daarvoor hebben ze iets anders bedacht. En dat hoorde ik weer dan van mijn collega hier bij Rijnstreek. Want er is een speciale Woodstock pre-party. Mijn stem gaat alle kanten op. Die is in Loburg vanavond en vanaf 9 uur. En daar zijn dan enkele bands die niet gaan optreden morgen. Nee. Als je het wilt nalezen, kun je gewoon natuurlijk bij ons doen op de website en socials. Dat geloof ik ook. rtvrijnstreek.nl. Daar ga je het allemaal vinden.
1: Jan-Pieter Ubbels.
0: Een hele goedemiddag. Ik heb muziek voor je van Taylor Swift. I knew it. I knew you.

Ja, een juweeltje van John Mayer. Deze Last Train Home. Ik draai ook Taylor Swift voor je. I Knew It, I Knew You. Uit die nieuwe Toy Story film. Ik ga er niet naartoe. Dus in de hele zaterdag zometeen Ace of Base. Life is a Flower. Maar eerst Aha. En Touchy.

Ace of Base. En Life is a Flower. Ja, en als je nu naar buiten kijkt, dan is het ook nog goed te doen qua weer. Maar ja, je kunt het altijd erger treffen natuurlijk. Op sommige plaatsen in het land. Nou ja, je hoort het al een beetje. Daar zijn de slagregens begonnen. Tenminste, ik kreeg wat foto's binnen. Dus, en nog wat geluidseffecten. Ja, ik kon ze mooi vorige week gebruiken, want zo had ik ze al gemaakt. Dus dat scheelt een beetje. Zometeen in de radioshow, dan heb ik hem voor je klaarstaan, de streektaalplaat van deze week. Eerst Mel Smith.

0: En now for something completely different.
1: Ja, we gaan even compleet wat anders doen. Want het is tijd om vandaag in Streektaal muziek terug te gaan naar in het verleden. Met een nummer van de Limburgse band Rauwenhaize. Ik draai een nummer die een liefdevolle ode is aan avonden waarop alles misgaat. En toch perfect is. De ballades, het bier, de vrienden en de verhalen die de volgende dag half vergeet, maar nooit helemaal kwijtraakt. Rauwenhaize, ballades en bier.
2: Door de geluidsbarrière gegooid,

Streektaalmuziek deze week uit Limburg en die is van Ron Heerzen en getiteld Ballades en Bier. En dit was de wat relaxtere versie van deze track. Ik vond ook nog ergens in het archief een polka-versie. Even een klein stukje.

0: Rihanna in de zinderende zaterdag. En naar California King Bad. Nou, ik zit er over 2 weken ook. Ik draai ook muziek trouwens voor je van Rowan Hazen. Ballades en bier, de streektrap track van deze week. En je hoorde Miles Smith samen met Nowhorn en Drive Safe. Nou, dat ga ik ook doen. Rustig naar huis rijden zometeen. Straks na 2 uur, dan is hier meer muziek. En morgen dus jazz tussen 11 en 1. En Tom Post met het weekjournaal tussen 1 en 2 uur. Ik wens je een fijn weekend.
1: Rijnstreek FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. 10.000 mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

my head on her shoulder. She said, tell me all your trouble.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij hem.

Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse pro. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 1:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

op een avond. Hij viel, net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Lijnstreek FM.
3: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. En door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. En code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. En met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. En inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. En ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de 5e plaats vertrekken. En als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
1: Lijnstad.

Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.